0: Ik zal gewoon checken aan 600.
1: World card here, just verifying the sheriff.
2: Where's it?